0: begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt. Maar wat nu op tafel ligt, biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van gaat zo.

jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog heel even, blijf bij mij.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever. Met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer, vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon, wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio

dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt. Maar wat nu op tafel ligt, biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer. Zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui in de loop van de

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzanden toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayase Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 12:01. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8:00. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn bij de Algra-brug 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergambachtenalf aan de Rijn 3 kilometer file bij de Algra-brug. De vertraging is 10 minuten. Op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen de N496 en de N15 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayas Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Door een ongeluk 3 kilometer langzaam rijden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht is de linkerrijstrook ook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartreisort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.
2: Halloween.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin van de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file vanmorgen tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De vertraging is 10 minuten. Richting Gouda verder tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. Richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En dan nog een file op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12 3 kilometer. En een vertraging van 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
6: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
7: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
8: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
7: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
8: Vandaag. Morgen.
9: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
12: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
13: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze dinsdagochtend met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend klaart het wat op, komt de zon af en toe tevoorschijn en vanmiddag worden de opklaringen breder, krijgt de zon meer ruimte en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft in onze regio droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 8:30. Komende nacht zijn er opklaringen, maar komt er later wat meer bewolking binnendrijven. Het blijft dan droog. Bij weinig wind koelt het af tot rond de 13 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzanden toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Een 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayase Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Geen drukke spits, wat dagelijks files op de A12 Utrecht-Den Haag. Nu een kwartier vertraging bij het Malieveld in 2 kilometer file. Er staat ook een kwartier vertraging voor de file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12, 3 kilometer. 10 minuten op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algra-brug. En 10 minuten op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintshul en de A4, 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartreisoort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
3: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp 6 kilometer file. Staat file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 10 minuten is de vertraging. En 10 minuten is de vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12, 2 kilometer file. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Bij de Algerabrug een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libera
7: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze dinsdagochtend met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend klaart het wat op, komt de zon af en toe tevoorschijn en vanmiddag worden de opklaringen breder, krijgt de zon meer ruimte en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft in onze regio droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 8:30. Komende nacht zijn er opklaringen, maar komt er later wat meer bewolking binnendrijven. Het blijft dan droog. Bij weinig wind koelt het af tot rond de 13 graden.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzanden toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten. Nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. De topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1:00 PM. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8:00 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk-Plaspoel-Polder 9 kilometer file, 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Afrit Katwijk en Wassenaar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels wat bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

dat u er weer bij bent. Het is vandaag dinsdag 1 september en het is weer tijd voor seniorentijd. Het is vandaag Nationale Duurzame Dinsdag. Ze noemen het ook wel de Prinsjesdag van de Duurzaamheid. En het doel is om groene initiatieven een direct podium te geven in de politiek. In de loop der jaren is het initiatief uitgegroeid tot de vaste traditie waarbij het duurzame koffertje aan het kabinet wordt overhandigd. Tja. En zo dadelijk in het eerste uur beginnen we natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, met de seniorenquiz. Pakt u vast pen en papier. Ron heeft een woord gekozen van 14 letters. Maar gaat het u te snel of heeft u iets gemist? In het tweede uur herhalen we de quiz nog een keer. En vandaag spelen we voor een bon van Stolen Concept op het Dilleburgplein. En natuurlijk hebben we het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer. En vandaag draagt ze voor het gedicht Zwemmen in Zee. Aan de telefoon vandaag op de redactie Ron en Michiel. Hier in de studio achter het glas Nico. Een hele goede morgen, Nico. En in de studio ook Wendy, onze vliegende kiep. Voor al het hang- en sluitwerk wat ter tafel komt. Michiel, ook even nog een speciaal dankjewel voor het samenstellen van de muzieklijst. En het regelen van de muzikale zaken rondom de quiz. Altijd weer leuk en een muzikale verrassing. Mocht u nou een bepaald liedje willen horen, dan kunt u met ons bellen. Ron of Michiel noteren dan de titel van de artiest. En dan kijkt Nico of het nummer in ons archief staat. En als het lukt, dan laten wij uw verzoeknummer nog tijdens deze uitzending horen. U kunt ons bereiken op het bekende telefoonnummer 0180-430-777. En wat vandaag ook heel bijzonder is dat wij nu met seniorentijd de laatste live-uitzending maken vanuit dit, nou eigenlijk iconische gebouw aan de Lohmanstraat. Want we gaan nu echt verhuizen naar het Komgebouw aan de Sportlaan naast het Gemini College. Maar we gaan eerst nog een hele gezellige uitzending maken. Mijn naam is Angelique en we beginnen met Avery Brothers.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We spelen een woord van 14 letters. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter, dus vraag 1 en vraag 14, die staan al op de juiste plaats. We gaan gewoon beginnen met vraag 1. Dit woord betekent letterlijk rondreizen met een grote rugzak. Dit woord betekent letterlijk rondreizen met een grote rugzak. 10 letters. En ik was vergeten om te vertellen waar we voor spelen. De Bon van Stolen concept aan het Dillenburgplein. Dus dat is wel een hele leuke bon om te winnen. Doet u zeker mee. Vraag 2. Wat is de naam van de rockband uit de Achterhoek die in 1974 werd opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot? 7 letters. Dus wat is de naam van de rockband uit de Achterhoek die in 1974 werd opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot? Vraag 3. Hoe noemt men iemand die de gewoonte heeft om geen raad en advies van anderen aan te nemen? 9 letters. Hoe noemt men iemand die de gewoonte heeft om geen raad en advies van anderen aan te nemen? En volgens mij is het een eigenschap die heel veel mensen hebben. Vraag 4. Hoe noemen we het cognitieve proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag opdoet? 5 letters. Dus hoe noemen we het cognitieve proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden of gedrag opdoet? 5 letters. En de vraag is veel ingewikkelder dan het antwoord. Niet te moeilijk denken. Vraag 5. Hoe noemen we een zelfverzekerde, dominante man die in een groep vaak de leiding neemt? 7 letters. Dus hoe noemen we een zelfverzekerde, dominante man die in een groep vaak de leiding neemt? En ik moet dan eigenlijk meer denken aan het dierenrijk, maar nou ja, in het mensenrijk geldt het ook. Vraag 6. Deze dolfijnsoort komt wereldwijd voor in gematigde en koude zeeën. Ook in Nederland kun je ze vinden. 9 letters. Dus deze dolfijnsoort komt wereldwijd voor in gematigde en koude zeeën. Ook in Nederland kun je ze vinden. 9 letters. En dan zijn we aangekomen bij de muziekvraag. Vraag 7. Wat is de voornaam van deze zanger?

Vraag 7 dus. Wat is de voornaam van deze zanger? En vraag 8. Daar zijn we ook op zoek naar de voornaam. Maar dan de voornaam van meneer Uil uit de Fabeltjeskrant. 5 letters. Wat is de voornaam van meneer de Uil uit Fabeltjeskrant? 5 letters. En vraag 9. Hoe heet de toeristische plek bij Vaals in Limburg? 14 letters. Hoe heet de toeristische plek bij Vaals in Limburg? En vraag 10. Hoe noemen we het ook wel laag water, maar wat is de officiële benaming? En ik mag niet zeggen hoeveel letters het is. We noemen het ook wel laag water, maar wat is hier de officiële benaming van? En vraag 11. Hoe noemen we een klein ongewerveld dier dat behoort tot de geleedpotigen? Het is te herkennen aan een lichaam in 3 delen, 6 poten en vaak ook vleugels. 6 letters. Dus hoe noemen we een klein ongewerveld dier dat behoort tot de geleedpotigen? Het is te herkennen aan een lichaam in 3 delen, 6 poten en vaak ook vleugels. En vraag 12. We zoeken het Latijnse woord dat bijna niet of nul betekent. 5 letters. Dus we zoeken het Latijnse woord dat bijna niet of nul betekent. En vraag 13. Hoe noemen we een klein rond of ovaal sieraad en heel vaak zit er een fotootje in of een lokje haar? Hoe noemen we een klein rond of ovaal sieraad? Heel vaak zit er een fotootje in. 9 letters. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag. Vraag 14. Hoe noemen we het gewricht dat het onderbeen met de voet verbindt? 5 letters. Dus hoe noemen we het gewricht dat het onderbeen met de voet verbindt? Noteert u dus de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En dan heb ik nog een hint voor u. Het is een kinderspelletje, een variant op ticketje waarbij degene die hem is geblinddoekt is. Nou, dat is eigenlijk wel een hele royale hint. Ik wens u heel veel succes met puzzelen. Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Museum Ridderkerk Oudheidkamer houdt op 5 september, dat is aanstaande zaterdag, een historische rondleiding door de oude kern van Rijsoord. De wandeling begint om 14:00 bij herberg Het Wapen van Rijsoord, ook bekend als het restaurant Roslobbo. Tijdens de wandeling van 2,7 kilometer rond de Waal vertelt gids Aart van Dracht over de geschiedenis van Rijsoord. Aan bod komen onder meer de vlasindustrie, de kerk en de school, waarvan meer inwoners van Ridderkerk gebruik maakten dan inwoners van Rijsoord. Ook vertelt de gids over een Rotterdams havenbedrijf dat het voor zijn arbeiders mogelijk maakte een eigen woning te bouwen, en over een soort kasteel dat in de 14e eeuw ten onder ging. De wandeling voert tenslotte door een eeuwenoude straat waar vroeger iedereen doorheen moest om bij de brug te komen. En over deze brug reed 100 jaar geleden een stoomtram. Zeker de moeite waard om aan de wandeling deel te nemen. Aanstaande zaterdag 5 september, 14:00, Rijsoord.

De boodschappenbus van Facet Ridderkerk rijdt vanaf september, dus vanaf vandaag, op meer momenten en combineert daarbij meerdere wijken. De bus is bedoeld voor senioren vanaf 65 jaar die graag zelf boodschappen blijven doen, maar dit niet meer gemakkelijk alleen kunnen. Deelnemers worden thuis opgehaald en samen met andere senioren naar de winkel gebracht. Vrijwilligers gaan mee om te helpen. Ook rollators kunnen worden meegenomen. Op de eerste en de derde vrijdag van de maand rijdt de bus voor inwoners van Slikkeveer, Bolnes en Centrum. En de tweede en vierde vrijdag zijn de inwoners van West, Oost, Drievliet, Het Zand, Rijsoord en Oostendam aan de beurt. Op een vijfde vrijdag wordt voor deelnemers uit alle wijken een gezamenlijk uitstapje naar de bloemenjungle gehouden. De bus rijdt van ongeveer 10 tot 12 uur en er kunnen maximaal 6 deelnemers mee. Als iedereen een rollator meeneemt, is er plaats voor maximaal 4 deelnemers. Het uitstapje naar de bloemenjungle kost €2, inclusief koffie of thee. De boodschappenbus is een proef. En aan het einde van het jaar evalueert Facet Ridderkerk de belangstelling voor de nieuwe opzet. Aanmelden kan bij de receptie van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5 of via telefoonnummer 0180 432 350.

Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777. Ja, Robert Long die knipoogde even naar vraag 8 van onze quiz. En ik ga u vertellen dat aanstaande zaterdag 5 september... de Waal weer vanaf 7 uur 's avonds verandert in een spectaculair decor... van verlichte boten, lichtshows, muziek en duizenden bezoekers langs de route... De Gondelvaart Rijsoord is het sfeervolle evenement van Rijsoord en omstreken en dit jaar spectaculairder dan ooit. Naast de prachtige verlichte boten op de Waal zorgen een drijvende mainstage, licht- en lasershow en een groots eindfeest voor een unieke beleving op en rond het water. Samen met deelnemers, vrijwilligers en sponsoren creëert men de avond vol licht, muziek en gezelligheid waar nog lang over zal worden nagepraat. Dus aanstaande zaterdagavond om 7 uur, de Waal Rijsoord.

Ja, Sitting on the Dock of the Bay. Dat is ook weer een knipoog naar vraag 10. En Rijer Heem, Aafje, zoekt enthousiaste vrijwilligers die tijdens de maaltijden willen helpen. Zij ondersteunen de medewerkers en dragen bij aan een gezellige sfeer voor de bewoners. De warme maaltijd zijn vrijwilligers nodig van 11 tot 2. Zij helpen met het dekken van de tafels, het uitserveren van de warme maaltijden en het opruimen na afloop. Maar ook bij de broodmaaltijd is hulp welkom. Van 4 tot 7 s'avonds helpen vrijwilligers samen met vaste medewerkers met het dekken van de tafels en het uitserveren van de broodmaaltijd. Vrijwilligers leveren volgens Aafje een waardevolle bijdrage aan een warm thuisgevoel voor de bewoners. Zij kunnen rekenen op een fijne werkomgeving, gezellige collega's en de waardering van de bewoners. Meer informatie of aanmelden bij Mirjam Maassen, coördinator informele zorg en vrijwilligers, via 06-466-42321. Of u neemt gewoon contact op met Aafje Rijer Heem. Zij zitten aan de Torenmolen nummer 1 in Drievliet.

We hebben een verzoekje binnengekregen van meneer Wout de Ridder, voor iedereen die luistert. En die wilde graag een plaatje horen van Rita Hovink. De titel is Laat me alleen.

Meneer de Ridder, dank u wel voor uw verzoekplaat. Wat een prachtig nummer. Laat me alleen van Rita Hovink. Ja, ik ken haar eigenlijk heel goed van Dolores. Dat vond ik een heel leuk liedje, maar dat is van een heel ander genre. Vanaf komende maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september... is de brug aan de Pruneslaan naar de Hogeweg afgesloten voor alle verkeer. Ze vervangen in deze periode de voegovergangen van de brug. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Een brug kan door temperatuurverschillen een klein beetje uitzetten en bewegen. En daarom zitten er tussen het brugdek en de rijbaan speciale voegovergangen. Deze bestaan uit metalen strips met daartussen rubber. De voegovergangen van de brug aan de Pruneslaan zijn versleten en moeten worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden verwijderen ze de oude onderdelen en daarna plaatsen ze nieuwe voegovergangen en brengen nieuw beton aan. Het beton heeft ook tijd nodig om goed uit te harden en daarom blijft de brug 5 werkdagen afgesloten. Tijdens de afsluiting volgt u een omleidingsroute en deze wordt met borden aangegeven. Houd daarbij rekening wel met extra reistijd. Vanaf zaterdag 12 september is de brug weer open voor verkeer.

Connie Frauboes met een knipoog naar vraag 13. Ja, dan zijn we nu aangekomen aan het vaste onderdeel in ons programma. Het gedicht voorgedragen door Hilly Bravenboer.

zwemmen in zee. Het water loopt de golven gaan. Ze nodigen je vriendelijk aan. Je stapt voorzichtig door het zand. De zee spoelt zacht langs voet en hand. De frisse wind, de zilte geur, maakt hoofd en hart weer rustig. Je drijft een beetje op de stroom. Het voelt als vrijheid, licht en droom. De zon die glinstert op het blauw, maakt elke duik vertrouwd en gauw. En als je weer naar huis toe gaat, blijft dat gevoel nog lang paraat.

We hebben nog een verzoekplaat binnengekregen van Sonja Boonstra voor alle medewerkers van Seniorentijd. En succes met de uitzendingen vanuit de nieuwe studio. Nou, super lief. Dank u wel, Sonja Boonstra. We gaan luisteren naar de Münchener Freiheit met Play It Cool.

0: Radio Ridderkerk.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
10: Harmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar. We gaan de quiz in de herhaling doen. We zoeken naar een woord van 14 letters. Noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. Alleen de eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats. Vraag 1. Dit woord betekent letterlijk rondreizen met een grote rugzak. 10 letters. Rondreizen met een grote rugzak. 10 letters. Wat is de naam van de rockband uit de Achterhoek die in 1974 werd opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot? Dat is dus vraag 2 en het is een woord van 7 letters. Wat is de naam van de rockband uit de Achterhoek die in 1974 werd opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot? 7 letters. En vraag 3. Hoe noemt men iemand die de gewoonte heeft om geen raad en advies van anderen aan te nemen? 9 letters. Hoe noemt men iemand die de gewoonte heeft om geen raad en advies van anderen aan te nemen? 9 letters. En vraag 4. Hoe noemen we het cognitieve proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden of gedrag opdoet? 5 letters. Hoe noemen we het cognitieve proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden of gedrag opdoet? 5 letters. En vraag 5. Hoe noemen we een zelfverzekerde, dominante man die in een groep vaak de leiding neemt? 7 letters. Hoe noemen we een zelfverzekerde, dominante man die in een groep vaak de leiding neemt? En vraag 6. Deze dolfijnsoort komt wereldwijd voor in gematigde en koude zeeën. Ook in Nederland kun je ze vinden. 9 letters. Deze dolfijnsoort komt wereldwijd voor in gematigde en koude zeeën. Ook in Nederland kun je ze vinden. 9 letters. En vraag 7. De muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

Voor vraag 7 zijn we op zoek naar de voornaam van deze zanger. En vraag 8, daar zijn we ook op zoek naar een voornaam van meneer de L uit de Fabeltjeskrant. 5 letters. Wat is de voornaam van meneer de L uit de Fabeltjeskrant? En het eerste uur zong Robert Longer erover. Vraag 9. Hoe heet de toeristische plek bij Vaals in Limburg? 14 letters. Hoe heet de toeristische plek bij Vaals in Limburg? En vraag 10. Hoe noemen we het ook wel dat het laag water is? Maar wat is de officiële benaming ervan? Ik mag niet het aantal letters noemen, want dan weet u het direct. We noemen het laag water. Wat is de officiële benaming hiervan? En vraag 11. Hoe noemen we een klein ongewerveld dier dat behoort tot de geleedpotigen? Het is te herkennen aan een lichaam in 3 delen, 6 poten en vaak ook vleugels. 6 letters. Hoe noemen we een klein ongewerveld dier dat behoort tot de geleedpotigen? Het is te herkennen aan een lichaam in 3 delen, 6 poten en vaak ook vleugels. En vraag 12. We zoeken het Latijnse woord dat bijna niet of nul betekent. 5 letters. Het Latijnse woord dat bijna niet of nul betekent. En vraag 13. Hoe noemen we een klein rond of ovaal sieraad? Heel vaak zit er een fotootje in. 9 letters. Hoe noemen we een klein rond of ovaal sieraad? Heel vaak met een fotootje erin of een plukje haar. En de laatste vraag, vraag 14. Hoe noemen we het gewricht dat het onderbeen met de voet verbindt? 5 letters. Hoe noemen we het gewricht dat het onderbeen met de voet verbindt? Nou, noteert u de eerste letters van de gevonden antwoorden en zet ze op de juiste plaats, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. En de hint? Dit kinderspelletje is een variant op tikkertje, waarbij degene die hem is, geblinddoekt is. En we spelen om een bon van Stolen Concept op het Dillenburgplein. Succes met puzzelen! Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Wat nou zo leuk is, we hebben nog een verzoekplaat binnengekregen van Yvonne Willemstein. Die wil graag Stef Ekkel horen met de woonboot voor haar vader. Want die wordt aanstaande vrijdag 86 jaar. Papa Leen, alvast van harte gefeliciteerd.

Speciaal voor de vader van Yvonne Willemstein, die vrijdag 86 jaar wordt. Hartstikke leuk. En binnenkort start een tekencursus voor volwassenen. Want tekenaar Jacco van Dam die start volgende week woensdag 9 september... met nieuwe tekencursussen voor volwassenen in het wijkcentrum De Fuik in Drievliet. De cursussen zijn bedoeld voor lichtgevorderde en gevorderde tekenaars die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen. Tijdens de lessen staat natuurgetrouw tekenen, oftewel tekenen wat iemand ziet, centraal. Daarnaast is er aandacht voor het vinden van inspiratie en het vasthouden van de motivatie. De deelnemers tekenen uiteenlopende onderwerpen zoals landschappen, portretten, objecten en situaties. Ook maken de cursisten kennis met verschillende materialen, waaronder inktpennen, aquarelverf en kleurpotloden. De lessen worden op woensdagochtend en woensdagmiddag gegeven. En meer informatie kunt u vinden op de website via lerentekenen.nl.

Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777. Facet Ridderkerk houdt iedere eerste vrijdag van de maand een filmmiddag voor senioren in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. De eerstvolgende filmmiddag is dus aanstaande vrijdag 4 september. De film begint om 1:30. Deelname kost €2,50 en halverwege is er een pauze met koffie of thee of iets lekkers. En iets lekkers. Koffie of thee en iets lekkers, uiteraard. Welke film wordt vertoond is na te vragen bij Wijkcentrum West of bij Facet zelf. Vanwege de geldende filmrechten mag de titel niet worden gepubliceerd. Naast de filmmiddag worden in Wijkcentrum West ook regelmatig activiteiten gehouden, waaronder spelletjesmiddagen, borrelmiddagen en bingo. Meer informatie vindt u via www.facetridderkerk.nl of aan de balie van Facet aan de Schoutstraat nummer 5.

Heeft vraag voor wijkbrandweerman Martin Bouwman of een van de BOA's? Kom dan naar een van de spreekuren in de brandweerkazerne. De spreekuren zijn elke eerste woensdag van de maand. En het eerstvolgende spreekuur is morgen, 2 september, van 10 tot 12. U bent welkom in de brandweerkazerne aan de Meester Troelstraatstraat nummer 2. En u kunt op het spreekuur terecht met vragen over brandveiligheid in en om uw huis. En natuurlijk met vragen over veiligheid in uw wijk. Morgen brandweerkazerne van 10 tot 2.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar. Ja, en Ron is binnengelopen met de beroemde ballenbak.
1: Niemand weet hoe de ballenbak eruit ziet, dat weet alleen wij.
0: Behalve wij, leuk hè?
1: Ja, dat is toch wel heel fijn dit. Ja, dus dan hebben we toch een klein beetje schuimpjes.
0: Ja, hè? Ja. Hé, we gaan de antwoorden doornemen. Nou, was weer een hele leuke quiz, moet ik zeggen.
1: Leuke vragen. Ja. Nou, dank u.
0: Ja, alsjeblieft. Oké. Okay,
1: ik ben goed in complimentjes ontvangen.
0: Ja, hè? Ja. Vraag 1. Dit woord betekent letterlijk rondreizen met een grote rugzak.
1: Ja, dat is backpacken.
0: Ja, backpacken. Dus het antwoord begint in ieder geval met de letter B.
1: Als ik zo het antwoord kijk, ja.
0: Ja, hè? Ja. Nee, dan zitten we op de goede weg.
1: Ja, precies.
0: En vraag 2. Wat is de naam van de rockband uit de Achterhoek die in 1974 werd opgericht door Benny Jolink en Jan Manschot?
1: Ja, dat was ook niet zo moeilijk natuurlijk. Dat is normaal.
0: Ja, natuurlijk normaal. En we hebben Oerend Hart nog even gehoord straks.
1: Ja, ik hoorde hem inderdaad voorbij komen. Ik kan hem ook wel op de lijst zien staan, hoor.
0: Dus heel leuk. Ja. Hey, en vraag 3. Hoe noemt men iemand die de gewoonte heeft om geen raad en advies van anderen aan te nemen?
1: Ja, en je zei heel terecht, heel veel mensen hebben deze eigenschap. Ja, eigenwijs.
0: Ja, echt hè?
1: Ja, er zijn heel veel die dat hebben, ja.
0: Ja, wij in ieder geval allemaal wel ook.
1: Kijk, we moeten met z'n allen wel eigenwijs zijn, anders kunnen we dit programma niet maken.
0: Nee, hè? Nee. En vraag 4. Hoe noemen we het cognitieve proces waarbij je nieuwe kennis, vaardigheden of gedrag opdoet?
1: Ja, dat is leren.
0: Gewoon heel eenvoudig leren.
1: Ja, ja, en ja, weet je, je leert je hele leven door, zeg ik altijd maar.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen deze vraag was eigenlijk een stuk moeilijker dan het antwoord.
1: Ja, maar dat is ook een leerproces.
0: Ja, dat is waar. Daar heb jij weer helemaal gelijk in. En hoe noemen we een zelfverzekerde, dominante man die in een groep vaak de leiding neemt?
1: Ja, je zei heel terecht, want het is, je hoort het heel vaak in dierrijk, vooral bij chimpansees en gorilla's. Maar het gebeurt in het dagelijks leven bij mensen ook. Ja, we stammen tenslotte af van de apen. Dat is een alfaman.
0: Ja, ik zie ook gelijk voor me dat ze zo op hun borst timmeren met twee handen.
1: Ja, nee, ja. Dan moet ik in één keer heel erg gaan kuchen, dus doe maar niet.
0: Ja, nee, oké. Okay. Kracht 6. Even kijken. Deze dolfijnensoort komt wereldwijd voor in gematigde en koude zeeën. Ook in Nederland kun je ze vinden.
1: Ja, ze worden regelmatig gespot. Dat is een tuimelaar.
0: Ja, mooie dieren. Hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Super. En vraag 7 zijn we aangekomen bij de muziekvraag. Nico, de muziekvraag.

0: nog lang niet moe.
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want Nico startte Nico in.
2: Ja, echt hè? Ja, met een heel leuk lied ook nog.
1: Nico Haak, om precies te zijn.
2: Nico doet Nico.
1: Ja, ja. Nico doet Nico.
2: Oh, erg dit. En vraag 8. Wat is de voornaam van meneer de L uit de Fabeltjeskrant?
1: Ja, dat was hij is op te zoeken. Maar ik denk dat het voor veel mensen wel een beetje lastig was. Maar goed, Jacob.
2: Ik wist het ook niet, hè?
1: Nee.
2: Echt niet. Nee. Meneer de L, dat ja, natuurlijk ja, ken ik dat.
1: Maar het gekke is, ze hebben allemaal een voornaam. Maar er zijn er een x-aantal die worden niet genoemd.
2: Nee, dat is nooit. Allemaal meneer of mevrouw. Ja. Ja. Ja, en bijvoorbeeld Truus de Mier is altijd Truus de Mier. Dat is niet mevrouw de Mier.
1: Ja, en dan heb je ook nog meneer de Raaf.
2: Meneer de Raaf. Ja ik zie ze allemaal zo voor me.
1: Die komt ook nog een keer voorbij.
2: Oké. We houden het in de gaten. Ja. We houden het in de gaten. Vraag 9. Hoe heet de toeristische plek bij Vaals in Limburg?
1: Ja, die was niet zo moeilijk. Dat is het Drielandenpunt.
2: Ja, Drielandenpunt inderdaad. Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, regelmatig.
2: Regelmatig zelfs?
1: Ja. We gingen vroeger heel vaak daar op vakantie. Dus
2: jij kent dat wel? Jij ziet het
1: maar het is tegenwoordig. Er zit er een heel park omheen. Vroeger was het gewoon echt één paaltje. Dat was het dan eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat je echt zoiets had van, nou is dit het? Maar tegenwoordig zit daar iets van een park omheen. En een uitkijktoren en noem het allemaal.
2: Oh, wauwie. Ja. Nou, een tip om naartoe te gaan. Ja,
1: dus
2: leuk. Ja. En vraag 10. Hoe noemen we het ook wel... als het laag water is, wat is de officiële benaming?
1: Dat is app.
2: Ja, tuurlijk, app.
1: Ja,
2: ja app en dan echt met uitroeptekens erbij. Niet het aantal letters noemen.
1: Ja, nou, dat uitroepteken, dat heeft u er niet erbij gezet.
2: Oké. Okay.
1: Daar ga ik niet over.
2: Vraag 11. Hoe noemen we een klein ongewerveld dier dat behoort tot de geleedpotigen? Het is te herkennen aan een lichaam in 3 delen, 6 poten en vaak ook vleugels.
1: Het grappige is dat er iemand belde die zei, joh, dat heb ik nooit geweten. Zo leer ik ook nog eens een keer wat. Dat is namelijk een insect.
2: Ja, inderdaad. Ook weer zo'n heel verhaal hoe de vraagstelling in elkaar zit. En het antwoord is zo simpel.
1: Ja, ja.
2: Maar inderdaad, we leren zo weer wat.
1: Nou, dus dat.
2: En vraag 12. Het Latijnse woord dat bijna niet of nul betekent.
1: Ja, dat is nihil.
2: Ja, nihil. Het is ook zo simpel, nihil. Maar
1: Je moet er maar even opkomen.
2: Je moet er even opkomen. Vraag 13. Hoe noemen we een klein rond of ovaal sieraad... heel vaak met een fotootje of een lokje haar erin?
1: Ja, dat is een medaillon. En ik had hem ook nog wat langer kunnen maken. Dan had ik kunnen bijzeggen, het is ook vlees.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook zo, ja. Maar goed, dat is met die tuimelaar. Daar heb je ook babyspeelgoed, hè? Zo'n tuimelaar.
1: Ja, ook nog. Ja. En een mannetjeshaas heet ook een tuimelaar.
2: Nou, dat kunnen we wel. Maar ja, dan wordt het zo ingewikkeld. Laten we dat maar doen.
1: Dus dat, ja.
2: En de laatste vraag, vraag 14. Hoe noemen we het gewricht dat het onderbeen met de voet verbindt?
1: Dat kan maar één gewricht zijn, dat is de enkel.
2: Dat is de enkel. Ja. En dan de E op de laatste plaats.
1: Nou.
2: En dan krijgen we het woord...
1: Blindemannetje.
2: Ja, blindemannetje.
1: Ja, dat is er eentje uit de vergetelheid, zullen we maar zeggen.
2: Leuk, hè?
1: Ja.
2: Hey, en ik hoorde dat er heel veel gebeld is.
1: Zeker,
2: jullie
1: zeker.
2: Zijn helemaal plat gebeld.
1: Ja. Ja, ik heb net even op mijn duim geblazen, dus dan, het is weer
2: in orde nu. Het is weer goed gekomen.
1: Dus dat, ja.
2: Hey, maar superleuk. We gaan iemand blij maken met een bon van Stolen Concept.
1: Zullen we dat doen?
2: Ja.
1: Nou, en, het gaat voorkomen eerlijk, hè, want je ziet het. Ik kijk naar jou en niet naar de ballen.
2: Ja, nee, dat doen we altijd. Hè. Het gaat altijd eerlijk.
1: Nou, we gaan eens even kijken wie dat is geworden. Jan Kooi.
2: Nou, superleuk. Meneer Kooi, van harte gefeliciteerd. Michiel en Ron, een van hun, gaan u nog even opbellen... om af te spreken wanneer u die bon kunt ophalen.
1: Ja, en als het van het weekend wordt, dan is het niet hier.
2: Nee, dat is raar, hè? Ja, dat is wel heel... We moeten even schakelen.
1: Ik zei het vanmorgen nog op een of andere manier. Kijk, dat gebouw is natuurlijk hartstikke oud... en we hebben allemaal wat te klagen over. En toch ga ik het gebouwtje missen.
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ik ga dit gewoon missen. Ja, ja. Ik weet, ja, misschien ben ik wel een oude en sentimentele zak aan het worden.
2: Ja, dat ook.
1: En bedankt. Je had ook kunnen zeggen van nee, Ron, dat valt best wel mee.
2: Ja, nee, Ron, het valt best wel mee. Echt waar. Nee.
1: Sorry.
2: Hey, meneer Kooi, van harte gefeliciteerd. En heeft u niets gewonnen, niet getreurd. Volgende week is er gewoon weer een quiz.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
2: Zo is dat.

Bij badmintonclub IJsselmonde begint morgen, woensdag 2 september, het nieuwe badmintonseizoen. De recreatieve vereniging is bedoeld voor spelers vanaf 16 jaar en speelt in Sporthal de Fakkel. Er wordt voornamelijk in dubbels en in wisselende samenstellingen gespeeld. Door het recreatieve karakter kunnen zowel beginners als gevorderden lid worden. Het badmintonseizoen loopt van september tot en met de tweede woensdag in juni. En de eerste maanden kunnen leden deelnemen aan de trainingen. Gedurende het seizoen houdt de vereniging verschillende interne toernooien. Iedere woensdagavond van 19:30 tot 22:00 in Sporthal de Fakkel wordt gespeeld. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een keer komen kijken en meespelen. Rackets zijn dan beschikbaar. Deelnemers moeten wel zelf even sportkleding en sportschoenen meenemen. Voor meer informatie kunt u eventueel nog kijken op de website bc van badmintonclub ijsselmonde.nl.

Lieve luisteraars van RTV Ridderkerk en in het bijzonder van onze seniorentijd. We zijn aangeland bij een uniek, ja zelfs een historisch moment voor onze omroep. De wijzers van de klok tikken onverbiddelijk door en over enkele minuten sluiten we hier aan de Lomanstraat een heel groot hoofdstuk af. Want dit was namelijk de allerlaatste live-uitzending vanuit dit vertrouwde pand. Wij hebben de eer om hier vandaag, na alle programma's, definitief het licht uit te doen en de microfoons op deze locatie te sluiten. Het is een bijzonder gezicht om me heen in de studio. De meeste spullen staan namelijk al in ons gloednieuwe komgebouw aan de Sportlaan. Alleen het hoogst noodzakelijke is hier achtergebleven om deze allerlaatste uitzending nog in de ether te kunnen slingeren. En als we het over de geschiedenis van dit gebouw en onze omroep hebben, dan praten we over prachtige tradities die al tientallen jaren stand houden. Het begon voor ons seniorenhandboek allemaal in de jaren 90. Toen nog onder de naam van 50 plus tot 100 min. En het werd destijds niet op dinsdag, maar op woensdag uitgezonden. En de presentatie was in handen van Hilly Braveboer. Dat is onze eigen Hilly die elke week het gedicht voordraagt. En het mooie, werkelijk het unieke van vandaag is dat de man die toen in de jaren 90 achter de knoppen zat om die allereerste uitzendingen technisch te leiden, vandaag ook hier tegenover mij zit om deze allerlaatste live-uitzending de knoppen te bedienen. Nico, wat een eer en wat een geweldige eerbetoon dat jij hier vandaag na al die decennia de cirkel persoonlijk hebt rondgemaakt. Jij opende hier ooit symbolisch de deuren en jij sluit ze vandaag met ons. Dank je wel voor je vakmanschap, voor je onuitputtelijke inzet en je liefde voor het radiovak. Maar radio maken doe je nooit alleen. Deze uitzending is ook vandaag weer met ontzettend veel liefde gemaakt door Ron, Michiel en Wendy. En hoewel Lucas vandaag toevallig niet hier is, is Lucas natuurlijk normaal gesproken de onmisbare kracht op onze redactie. Dank jullie wel team, ook Mario, Helma, Frank, Stefan en alle fijne mensen die meewerken aan ons programma. Voor jullie inzet, ook tijdens deze hectische verhuisdagen. Vandaag sluiten we een deur, letterlijk en figuurlijk. De microfoons gaan hier straks dicht, de lampen worden gedoofd en we trekken de deur achter ons in het slot. Achter de schermen is er al bergen werk verzet, want in het nieuwe komgebouw is alles al aangesloten.

Mocht de radio of televisie via uw digitale provider de komende dagen door de omschakeling onverhoopt heel even haperen, weet dan dat we via de ether op 105.7 FM en via onze website en app razendsnel weer in de lucht zullen zijn. De herinneringen aan de Lomansstraat nemen we met ons mee in ons hart, maar ons programma en de passie voor het maken van radio verhuizen gewoon met ons mee. Volgende week hopen we u weer te verwelkomen met een frisse, nieuwe energie vanuit onze splinternieuwe radiostudio. We nemen afscheid van dit gebouw met de legendarische woorden van Vera Lynn. Want hoe toepasselijk is haar boodschap vandaag? We weten zeker dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Mijn naam is Angelique. Nico, het is tijd. Haal de schuiven maar naar beneden voor de allerlaatste keer vanaf de Lomansstraat. Vera Lynn met Will Meet Again.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

November 2026. We zitten in week 36 op dag 244. Het is dinsdag. En natuurlijk dank aan de programmamakers van de vorige uren. Dit is weer het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express. En dat heet te zijn een licht verteerbaar programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals The Wonderful World van Sam Cooke. Uitgebracht in 1960 en de nummer 1 hit in 1986. Prachtig is dat, hè? En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u allemaal, eet u smakelijk!

Storm Mutt destijds in de jaren 70, 1974, Dynamite. En het werd gelijk nog een nummer 1 hit ook, dat is mooi. Het is 1 september 2026, de zon ging op om 6 uur 47, gaat onder om 20 uur 26, betekent zo'n 13 uur en 39 minuten dat je hem tegen kunt komen op duurzame dinsdag. Want dat is het vandaag.

0: House en natuurlijk It's Only Natural. En die kwam weer uit 1992.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Womack en Womack. En een van die hits die ze scoorden naast Teardrops hadden ze deze. En die heette dan Love Wars. En dat kwam uit 1984.

dingen van de dames Linda, Roos en Jessica. Het kwam uit 1997 en het had alles te maken met goede tijden, slechte tijden. De jarige van vandaag. Heb je wat te vieren? Maak er een gezellige dag van. En altijd bekende jarige Jelka van Houten, de zus van Nederlandse actrice en zangeres. Jelka is geboren op 1 september 1978, wordt inmiddels 48 jaar. Ook jarig is Ruud Gullet, voormalig Nederlandse profvoetballer. Ook trainer geweest, hè, coach. Ruud is geboren op 1 september 1962 en hij wordt 64 jaar. En ook jarig is Gloria Estefan, Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst. Gloria is geboren op 1 september 1957 en wordt inmiddels 69 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Waarschijnlijk een vervolg op een vorige Feels, want dit is part 2, de nieuwe single van Son Mieux. Ik heb nog een paar studatjes. 1 september 1985 wordt het wrak van de Titanic op 3800 meter diepte, bijna 4 kilometer jongens, in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. Dan heb je het nog niet naar boven natuurlijk, hè? Gebeurt ook waarschijnlijk niet meer, maar ja. 1 september 2018 wordt een verbod op de verkoop van halogeenlampen binnen de Europese Unie van kracht. Is alweer een tijd geleden, 2018. En 1 september 2011 stopt de muziekzender TMF met uitzendingen in Nederland. The Music Factory.

komt uit 2008. Het is natuurlijk het geluid van Miss Montreal. Dat had je al herkend. En de plaat heette Just a Flirt. En dat heet hij nog steeds. En stond toen de tijd ook in de top 40. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En daarin doen we op de dinsdag altijd een jaren 70 plaat, maar wel Nederlandstalig. En als het goed is, gaan we naar het jaar 1978 en komen daartegen Henk Wijngaard. MUZIEK

0: Nou, dat werd meegezongen in die tijd. In de jaren 70. Henk Wijngaard heeft pas in het ziekenhuis gelegen, las ik ergens. Maar volgens mij gaat het nu weer helemaal goed. Dat zou wel heel fijn zijn. Met de vlam in de pijp was een van zijn hele grote hits.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag begint de meteorologische herfst. En die begint deze dag in ieder geval met fraai weer. We zien de zon geregeld schijnen en er schuiven geregeld stapelwolken voorbij de zon. En die zorgen dan weer voor bewolkte momenten. Maar ja, het komt allemaal goed, hè. Het blijft daarbij droog, dat is ook belangrijk. En de wind die waait zwak tot matig uit een westelijke richting. Waarbij de temperatuur in de middag kan oplopen naar zo'n 21 graden. En dat is helemaal zo gek nog niet voor de tijd van het jaar. Want dan is het altijd wel zo'n beetje deze temperatuur. Minimum temperatuur 14 graden, max 20, 21 graden misschien. Zonkans 80%, neerslagkans 5%, weercijfer voor vandaag in ieder geval een 8. Komende dagen neemt de bewolking en regen een beetje toe in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 21 graden. 'S nachts blijft het rond de 14, 15 graden. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon weer toe. Ja, het wordt weer havendagentijd. De wereldhavendagen komen eraan. En dan is het altijd 4, 5, 6 september in dit geval. Dit jaar een mooi weekend over het algemeen. Nou, laten we daar maar op houden. Dan hebben wij ook een mooi weer, hè. Waardoor de nachten weer wat warmer zullen zijn, met temperaturen die richting de 18 graden gaan. De overdagtemperaturen woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 22, zaterdag 21, zondag 23 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor de maandag 23 graden.

Komt uit Nederland. En het heette Just Can't Get Enough. Zeg, zomeravondconcert. Eén laatste komt eraan. Aanstaande vrijdag om 7:00 begint het dit keer. Hè? Die laatste twee zijn altijd met invallen van de avond en zo. Wat eerder, een half uurtje met name. En vrijdag is dat de Popcore Something Else. Samen met Soreo, het seniorenorkest uit de regio. En zaterdag 5 september van 2 tot 15 uur, tot 3 uur dus, in de Biep, in het centrum, is er voorlezen voor volwassenen. En deze maand leest Arie de Wit voor uit De Kleindochter. Dat is een boek van Bernhard Schlink. Het verhaal gaat over de 70-jarige boekhandelaar Kaspar, die na het overlijden van zijn vrouw ontdekt dat zij, nadat zij in de jaren 60 met zijn hulp gevlucht is uit Oost-Berlijn, daar haar dochtertje heeft achtergelaten. En op dat moment besluit Kaspar om haar te gaan zoeken. Mooi verhaal. En Arie de Wit gaat ervan uit voorlezen.

0: Uit 1967, John Fred and His Playboys. Ja, jongens, dat was wat, hè. Judy in Disguise.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

Chris Kreff. En Liar Liar. En de plaat die kwam uit 2014. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer. De wisselexpositie Uit ons depot. Altijd interessant. En zaterdag 5 september over interessant gesproken. Vanaf 19:30 tot het echt heel erg donker is. En misschien wel tot in de kleine uurtjes. Ik weet niet hoeveel deelnemers er zijn. Want dan is het weer de traditionele gondelvaartreisoord. Beleef op deze sfeervolle gondelvaart een prachtig verlichte botenparade. Live muziek, spectaculaire licht- en lasershows. En een avond voor jong en oud. Het is voor iedereen leuk. Het is nu al verlicht allemaal 's avonds. Het ziet er echt fantastisch uit. Je leest het allemaal op de uitagenda ridderkerk.nl. Ging over de Gondelvaart Resort aanstaande zaterdag 5 september. En van de Liar naar de Lion. I am a-

0: Will and the People en Lying in the Morning Sun. Dat willen we allemaal wel. Ondanks de regen opnieuw veel belangstelling voor klassiek op de Walingresort. Dat staat allemaal in de combinatie deze week. Het bekervoetbal is gestart en de combinatie op de combinatieredekerk.nl. Digitale pagina's vind je ook wat terugblikken van de wedstrijden van RVVH en Slikkerveer. Je leest het dus allemaal bij de combinatieredekerk.nl. En in de gemeentekrant De Blauwkei, de krant in krant, ook als je hem in de gedrukte versie ziet. Maar heb je die gemist, kun je altijd nog naar www.ridderkerk.nl, de gemeente Ridderkerkpagina's. En dan ga je naar het tabblad Actueel. En dan kun je hem ook lezen, digitaal weliswaar, maar het lukt goed. Kunstwerk De Zeemeermin op de golven. Dat is een mooie herinnering aan de strijd tegen water. Mooi verhaal om te lezen. Weer naar school toe, dus let extra op in het verkeer. Want met name de jonge fietsers, die moeten weer een beetje gaan wennen aan het verkeer. En dat ze van hun vakantietijd af zijn. En het spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA's wordt gehouden op woensdag 2 september van 10 tot 12... in de brandweerkazerne in Ridderkerk. Het is de hoogste tijd voor...
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 35 van 1976. De top 3. Op nummer 3 Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart. Ging van 2 naar 3 in de vijfde week van 10 weken. Op 2 ABBA met The Dancing Queen. Ging van 4 naar 2 in de derde week van 20 weken. En op 1 nog steeds Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 34. Saskia en Serge met Don't Tell Me. Stories, 8 weken genoteerd. En op 32 de groep

0: Express. Straks is het riddermatinee tijd met Ton van Bennekom. De sandwich is er morgen weer. En dan met Aad Hogendijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 Trio. Nummer 16.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Tom en Leonie. Op

Crowded House. Don't dream it's over. En ik hoop niet dat het over is voor jou, want wij zijn er vandaag tot en met de klok van 3 uur. Je ruiste dus naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit zoals gewoonlijk mijn engeltje op mijn schouder, zowel links als rechts, Leonie. Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En dat allemaal op 1 september in het jaar 2026. Het is alweer september. Mensen, waar blijft de tijd? Waar gaan we naartoe? Voor je het weet zitten we weer aan de dis. Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doen we natuurlijk weer zoals altijd 2 platen van 1 en dezelfde artiest. En dat noemen wij dan de dubbelaar. En Leonie die heeft ook vast nog wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En voor de late vakantiegangers. Want er zijn natuurlijk altijd veel mensen die pas in september op vakantie gaan. Want die hebben geen kinderen of hun kinderen zijn de deur al uit. Dus hebben ze daar in ieder geval geen verplichtingen meer aan. Want de scholen zijn natuurlijk alweer een weekje aan de gang. Maar genoeg, laten we maar eens gauw gaan beginnen met muziek. En dat doen we dan ook met Gloria Gaynor. I Will Survive.

En heeft dit niks met Feyenoord te maken? Ik dacht het wel. Hè. Dat was het een van de Feyenoord-liederen. I Will Survive, hoorden we. En dat is natuurlijk ook ooit wel eens uitgebracht door de Hermans House Band. Maar dit was de originele versie van Gloria Gaynor. Billy Ocean, Suddenly.

76 jaar is Billy Ocean inmiddels al, maar hij treedt nog steeds op. En komende maand is hij in Nederland voor een aantal concerten. Het nummer heette Suddenly.

0: gaat over kleine leugens in dit nummer. En ja, dat was ook wel zo, want in de band hadden ze namelijk altijd wel een beetje problemen. En vooral met de liefde. Wie nou met wie en wie deed het nou? Nou, en dat was echt wel een probleem in de band van Fleetwood Mac. Worden dus het nummer Little Lies.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Weet u waar bij u in de buurt een AED hangt? In geval van een hartstilstand is het belangrijk om snel een AED te vinden. Het apparaat dat gebruikt kan worden voor de reanimatie. Hoe sneller dit wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans en hoe kleiner de kans op blijvende schade. Op de website van de gemeente Ridderkerk staat een overzichtskaart met locaties van AED's. Het is verstandig om te weten waar bij u dichtbij een AED beschikbaar is. Om deze goed te kunnen gebruiken zijn burgerhulpverleners van levensbelang. Zij hebben de noodzakelijke reanimatiecursus gevolgd. Uiteraard belt u altijd eerst 112 en laat zo mogelijk door iemand vast de AED halen. Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, dan krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon en hierin staat ook of ze direct naar het slachtoffer moeten of eerst de dichtstbijzijnde AED moeten halen.
0: Nou, Leonie, dankjewel. En heb je er misschien nog een?
2: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.

eind jaren 80, begin jaren 80, begin jaren 90. Toen kwamen er ineens allemaal van die Nederlandstalige bandjes. Toontje Lager, Drukwerk. Onder andere deze, de Jazzpolitie. En die maakte deze grote hit in de jaren 80. En het heette Liefdesliedjes. Barbara Streisand nu, samen met Barry Gibb. Guilty.

Barbara Streisand en Barry Gibb en het nummer Guilty. En wie is nou de schuldige van de twee? Ik zou het niet weten. Maar we gaan door met een nummer van René Vroeger, wat ooit in de tijd van vriendschap, toen Adam Curry nog in Nederland woonde, was hij sowieso vriend met Adam Curry en Jeroen van Inkel. En die hadden vroeger weer het programma bij Veronica, Jeroen van Inkel, Curry en Van Inkel, zo heette het programma. Adam Curry nam toen afscheid, want die presenteerde toen ook nog het programma Countdown. En daar nam hij toen afscheid. En het afscheidnummer wat René Vroeger daar heeft gezongen als vriend zijnde, want hij ging samen met Patricia Pai, ging Adam Curry naar Amerika om daar iets met MTV te gaan doen. En toen heeft René Vroeger daar het nummer Winter in America gezongen. Nou, hoe toepasselijk kan het zijn? Want hij vertrok ook in de winter. En René Vroeger, die had natuurlijk al wat optredens staan, maar in het B-circuit, zeg maar. Want hij was nog niet bekend. En door dat programma is René Vroeger bekend geworden. En nu een van zijn eerste tracks van zijn allereerste album. Het heet Amsterdam.

0: Van het eerste album wat René Vroeger uitbracht, Who's Following Who, was dit het nummer Amsterdam. Maar nu rap naar de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival werd eind jaren 50 opgericht in California rond de broers John en Tom Fogerty. Hoewel ze uit de buurt van San Francisco kwamen, klonken ze door hun rauwe gitaarwerk en de unieke schorre stem van John Fogerty als een moerasband uit het diepe zuiden van de Verenigde Staten. Met hun meeslepende swamp rock scoorde de band tussen 1968 en 1972 de ene na de andere wereldhit, zoals Proud Mary, Bad Moon Rising en Have You Ever Seen the Rain. In 1969 brachten ze de protestsong Fortunate Son uit. John Fogerty schreef het nummer uit grote woede over de Vietnamoorlog. Hij ergerde zich er mateloos aan dat de zonen van de rijke Amerikaanse politici en zakenlieden de dans ontsprongen en niet naar het front hoefden, terwijl de gewone arbeiderskinderen wel de strijd in werden gestuurd. Eveneens in 1969 kwam de klassieker Down on the Corner uit. Het lied vertelt het verhaal van de fictieve straatband Willie and the Poor Boys. Om de plaat te promoten ging CCR destijds daadwerkelijk als straatmuzikanten op een hoek in Oakland spelen met een bordenwasser, wasbord en een kistbas. Tot grote verbazing van de voorbijgangers. Hier is Creedence Clearwater Revival in

Lekker hoor, om weer eens twee van die lekkere klassiekers terug te horen. Worden de dubbel A voor dit uur van Creedence Clearwater Revival. En nu gaan we een stukje reggae draaien. En dat doen we met Bob Marley en de Wailers. En het nummer Three Little Birds.

Ze komen natuurlijk allebei uit de theaterwereld. Paul de Leeuw, trouwens een geboren Ridderkerker, volgens mij, uit Rijsoord, hoorden we met Simone Kleinsma en het nummer Zonder Jou. En nu gaan we naar wat Spaanstalige muziek. En dat doen we met Bel.

De Belgische zangeres met Spaanstalige muziek. Viva la vida hoorden we van Belle Perez. En nu alweer de ene laatste, want dan gaan we alweer naar de boodschappen. En dat doen we dan ook, want we hebben nog een geweldige mooie klaarstaan. Ride like the wind.

dat was alweer de ene laatste in dit programma. Het eerste uur zit er alweer op. Van Christopher Cross horen we met Ride Like the Wind. En niet getreurd, hè? Na de boodschappen en het nieuws, dan zijn we sowieso weer bij je terug voor het tweede uur. Dus we gaan er lekker dansend uit. Dance the night away. Hier zijn de Mavericks. Tot zo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uw uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

We beland in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. Leuk dat je bent gebleven. En als je net inschakelt, mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie, zoals gewoonlijk wat je gewend bent, op de dinsdag en de woensdag. We gaan nu door met muziek van Gordon, die weer een samenwerking heeft gevonden samen met Replay. En ze hebben ook een nieuw nummer. En de samenstelling van Replay is weer als van ouds. Zoals ze ooit begonnen zijn, zo zijn ze nu weer bij elkaar. En dat kan je ook wel horen, want ze hebben een mooi nieuw nummer uitgebracht. En dat heet Me Love You.

En zo worden we When They All Fly Away van Randy Crawford. En daarvoor hoorden we natuurlijk Gordon samen met Replay met het nummer Me Love You. En dat betekent zoveel als Ik Hou Van Jou. En nu een mooi stukje country muziek op de radio. Hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Hier is Vince Gill.

When I Call Your Name horen we van Vince Gill. En je weet het, hè? Elke vrijdagavond om 9 uur, dan zit Erik Harreman er, hè, met zijn countryuurtje. Dus luister daar ook eens naar, want het is echt de moeite waard. I'll say a little prayer.

En ze worden van Aretha Franklin met Say a Little Prayer for Me. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is het programma waar jij nog steeds naar luistert. En nu gaan we weer eens naar twee artiesten die uit Amsterdam komen. En die hebben een mooi nummer gemaakt, vind ik zelf. Met een zeer mooie tekst. En dat nummer heet Esmee. Hier zijn ze hoor, Agda en de Munnik.

0: yesterday.
1: Agda en de Munnik en het nummer Esme. En als je goed naar de tekst hebt geluisterd, dan is het eigenlijk een heel triest verhaal. Maar goed, zo kan het ook lopen in jouw leven. Maar nu gaan we naar I'm Every Woman van Chaka Khan.

0: En wat was dit een discoknaller, hè, in de 90e jaren. Muziek van, ja, Chaka Khan en het nummer I'm Every Woman. En nu gaan we lekker naar De Dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
2: De Nederlandse ska- en popband Doe Maar werd in 1978 opgericht door toetsenist Ernst Jans. En met de komst van bassist Henny Vrienten ontstond de gouden formule. Aanstekelijke reggae-ritmes gecombineerd met ijzersterke teksten over maatschappelijke zorgen, seks en drugs. Begin jaren 80 ontstond er een ongekende Doe Maar-manie. Zalen vol tieners in groen-roze maakten de bandleden op het hoogtepunt zelfs besloten ze de stekker er tijdelijk uit te trekken omdat ze te ver gingen. Met hits als 32 jaar, Sinds een dag of twee, Doris D. en Is dit alles veranderde ze nederpop voorgoed. In 1981 scoorden ze hun gigantische doorbraak met 32 jaar. En Henny Vrienten schreef het nummer over het gevoel dat je als dertiger opeens weer als een tiener stom verliefd kan worden. De bekende meezingregel Sinds een dag of twee was aanvankelijk slechts een werktitel op een cassettebandje, maar bleef zo plakken dat het de officieuze titel van de plaat werd. In 1982 brachten ze de klassieker De Bom uit, midden in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Het nummer over de dreiging van een kernoorlog lag zo gevoelig dat sommige radiostations het aanvankelijk terughoudend draaiden. Maar de jeugd omarmde de plaat massaal. Het werd een van hun grootste nummer 1 hits. We gaan luisteren naar Doe Maar. In
1: De Dubbelaar.

En dat waren er dan twee nummers van Doe Maar. En in de jaren 80 toen waren ze natuurlijk heel erg populair. En vandaar moesten ze ook stoppen. Want ja, alle meiden die waren toch wel gek van deze twee heren. Doe Maar hoorde je, de dubbelaar voor dit uur.

Deze zomer toen ja, was het natuurlijk, is het en was het natuurlijk heel warm. En het was ook heel droog qua temperaturen, geen regen. Maar toch waren er een aantal surfers. En dit nummer, het ging erover. Surfing, surfing. De surfers horen we. En nu de Dire Straits, de Sultans of Swing.

1978 hadden ze hiermee een 11e plaats in de Nederlandse top 40, de Dire Straits, met het nummer Sultans of Swing. En dit is echt zo'n legendarisch nummer wat ten aller tijde in de top 1000 terecht zal moeten komen. En volgens mij gebeurt dat ook. En dit is een hit, ook alweer uit de begin jaren 80, van Lip Sync Corporator en het nummer Funky Town.

0: Vroeger, toen ik nog veel in bandjes speelde, toen zei ik altijd, als je een hit wil scoren, dan moet je zo min mogelijk tekst gebruiken. Nou, en dat heb Lips Incorporator ook gedaan. Want hoe vaak dat er in dit nummer niet gezegd werd, Funky Town. En het werd natuurlijk een grote hit in de discotheken, maar ook in de Nederlandse top 40. Lip Sync Incorporator horen we met het nummer Funky Town.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

En zo hoorden we een lekkere mooie blues-uitvoering van Paul Carrack met het nummer Satisfy My Soul. En dat allemaal op jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want daar kan je van alle soorten muziek verwachten. Onder andere dus ook blues. En dat is er natuurlijk elke donderdagavond van Nico Bravenboer, want die heeft dan zijn bluesy-programma. En dat was alweer de ene laatste, want we zijn alweer toegekomen aan het einde van het muziekprogramma Ridder Matinee. Maar niet getreurd, hè. Morgen dan ben ik er sowieso weer. En dan gaan we er weer een gezellige middag van maken tussen 1 en 3 in het programma. Ik ga er in ieder geval uit met een mooie van Bruno Mars. En dat nummer heet Marry You. En ik hoop je morgen weer aan het toestel te kluisteren. Tot dan, dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Vision,
4: Haarmode Meijer, Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
6: Libra
5: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180-628-546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze dinsdagochtend met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend klaart het wat op, komt de zon af en toe tevoorschijn en vanmiddag worden de opklaringen breder, krijgt de zon meer ruimte en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft in onze regio droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 8:30. Komende nacht zijn er opklaringen, maar komt er later wat meer bewolking binnendrijven. Het blijft dan droog. Bij weinig wind koelt het af tot rond de 13 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardinger precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend main stage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Hallo.

We'll meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelewarensveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze dinsdagochtend met veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend klaart het wat op, komt de zon af en toe tevoorschijn en vanmiddag worden de opklaringen breder, krijgt de zon meer ruimte en wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Het blijft in onze regio droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond schijnt het zonnetje tot 8:30. Komende nacht zijn er opklaringen, maar komt er later wat meer bewolking binnendrijven. Het blijft dan droog. Bij weinig wind koelt het af tot rond de 13 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En verderop tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid doe je er ook een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Andere kant op, richting Ridderkerk. Staat er voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.
2: Hallo Ridderkerk! Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid heb je een 30 minuten extra nodig. De A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 5 minuten extra, dat komt door een ongeluk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen het Terbrechtseplein, of voor het Terbrechtseplein moet ik zeggen, heb je een kwartier vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A20, Gouda-Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, een kwartier extra. Na 44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
4: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Hans Magieto.

programmamakers van de vorige uren. Dit is weer het lekkere tussendoortje voor in de middag. We noemen het de Sandwich Express. We hebben een programma met lokale informatie en lekkere muziek. Zoals The Wonderful World van Sam Cooke. Uitgebracht in 1960 en de nummer 1 hit in 1986. Ja, prachtig is dat, hè? En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u allemaal, eet u smakelijk!

Verrast door Mutt destijds in de jaren 70, 1974, Dynamite. En het werd gelijk nog een nummer 1 hit ook, dat is mooi. Het is 1 september 2026, de zon ging op om 6 uur 47, gaat onder om 20 uur 26, betekent zo'n 13 uur en 39 minuten dat je hem tegen kunt komen op duurzame dinsdag. Want dat is het vandaag.

0: House en natuurlijk It's Only Natural. En die kwam weer uit 1992.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Womack en Womack. En een van die hits die ze scoorden naast Teardrops hadden ze deze. En die heette dan Love Wars. En dat kwam uit 1984.

van de dames Linda, Roos en Jessica. Het kwam uit 1997 en het had alles te maken met goede tijden, slechte tijden. De jarige van vandaag. Heb je wat te vieren? Maak er een gezellige dag van. En altijd bekende jarige Jelka van Houten, de zus van Nederlandse actrice en zangeres. Jelka is geboren op 1 september 1978, wordt inmiddels 48 jaar. Ook jarig als profvoetballer, ook trainer geweest, hè, coach. Ruud is geboren op 1 september 1962 en hij wordt 64 jaar. En ook jarig is Gloria Estefan, Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst. Gloria is geboren op 1 september 1957 en wordt inmiddels 69 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Waarschijnlijk een vervolg op een vorige Feels, want dit is part 2, de nieuwe single van Son Mieux. Ik heb nog een paar studatjes. 1 september 1985 wordt het wrak van de Titanic op 3800 meter diepte, bijna 4 kilometer jongens, in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt. Dan heb je het nog niet naar boven natuurlijk, hè? Gebeurt ook waarschijnlijk niet meer, maar ja. 1 september 2018 wordt een verbod op de verkoop van halogeenlampen binnen de Europese Unie van kracht. Is alweer een tijd geleden, 2018. En 1 september 2011 stopt de muziekzender TMF met uitzendingen in Nederland. The Music Factory.

2008 is natuurlijk het geluid van Miss Montreal. Dat had je al herkend. En de plaat heette Just a Flirt. En dat heet hij nog steeds. En stond toen de tijd ook in de top 40. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En daarin doen we op de dinsdag altijd een jaren 70 plaat, maar wel Nederlandstalig. En als het goed is, gaan we naar het jaar 1978 en komen daartegen Henk Wijngaard.

0: Nou, dat werd meegezongen in die tijd. In de jaren 70. Henk Wijngaard heeft pas in het ziekenhuis gelegen, las ik ergens. Maar volgens mij gaat het nu weer helemaal goed. Dat zou wel heel fijn zijn. Met de vlam in de pijp was een van zijn hele grote hits.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag begint de meteorologische herfst. En die begint deze dag in ieder geval met fraai weer. We zien de zon geregeld schijnen en er schuiven geregeld stapelwolken voorbij de zon. En die zorgen dan weer voor bewolkte momenten. Maar ja, het komt allemaal goed, hè. Het blijft daarbij droog, dat is ook belangrijk. En de wind die waait zwak tot matig uit een westelijke richting. Waarbij de temperatuur in de middag kan oplopen naar zo'n 21 graden. En dat is helemaal zo gek nog niet voor de tijd van het jaar. Want dan is het altijd wel zo'n beetje deze temperatuur. Minimum temperatuur 14 graden, max 20, 21 graden misschien. Zonkans 80%, neerslagkans 5% weercijfer voor vandaag in ieder geval. Een 8. Komende dagen neemt de bewolking en regen een beetje toe in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 21 graden. 's Nachts blijft het rond de 14, 15 graden. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 4. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon weer toe. Ja, het wordt weer havendagentijd. De wereldhavendagen komen eraan. En dan is het altijd 4, 5, 6 september in dit geval. Dit jaar een mooi weekend over het algemeen. Nou, laten we daar maar op houden. Dan hebben wij ook een mooi weer, hè? Waardoor de nachten weer wat warmer zullen zijn, met temperaturen die richting de 18 graden gaan. De overdagtemperaturen woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 22, zaterdag 21, zondag 23 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor de maandag 23 graden.

uit Nederland. En het heette Just Can't Get Enough. Zeg, zomeravondconcert. Eén en laatste komt eraan. Aanstaande vrijdag om 7:00 begint het dit keer. Hè? Die laatste twee zijn altijd met invallen van de avond en zo. Wat eerder, een half uurtje met name. En vrijdag is dat Popcore Something Else. Samen met Soreo, het seniorenorkest uit de regio. En zaterdag 5 september van 2 tot 15 uur, tot 3 uur dus, in de Biep, in het centrum, is er voorlezen voor volwassenen. En deze maand leest Arie de Wit voor uit De Kleindochter. Dat is een boek van Bernhard Schlink. Het verhaal gaat over de 70-jarige boekhandelaar Caspar, die na het overlijden van zijn vrouw ontdekt dat zij, nadat zij in de jaren 60 met zijn hulp gevlucht is uit Oost-Berlijn, daar haar dochtertje heeft achtergelaten. En op dat moment besluit Caspar om haar te gaan zoeken. Mooi verhaal. En Arie de Wit gaat ervan uit voorlezen.

0: Uit 1967, John Fred and His Playboys. Ja, jongens, dat was wat, hè? Judy in Disguise.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

en Liar Liar. En de plaat die kwam uit 2014. Nog tot en met 26 september in de Oudheidkamer. De wisselexpositie Uit ons depot. Altijd interessant. En zaterdag 5 september over interessant gesproken. Vanaf 19:30 tot, tot het echt heel erg donker is. En misschien wel tot in de kleine uurtjes. Ik weet niet hoeveel deelnemers er zijn. Want dan is het weer de traditionele gondelvaartreisoord. Beleef op deze sfeervolle gondelvaart een prachtig verlichte botenparade. Live muziek, spectaculaire licht- en lasershows. En een avond voor jong en oud. Het is voor iedereen leuk. Het is nu al verlicht allemaal 's avonds. Het ziet er echt fantastisch uit. Je leest het allemaal op de uitagenda ridderkerk.nl. Het ging over de Gondelvaart Resort aanstaande zaterdag 5 september. En van de Liar naar de Lion. I am

0: and the People and Lying in the Morning Sun. Dat willen we allemaal wel. Ondanks de regen opnieuw veel belangstelling voor klassiek op de Waalringresort. Dat staat allemaal in de combinatie deze week. Het bekervoetbal is gestart en de combinatie op de combinatieridderkerk.nl digitale pagina's vind je ook wat terugblikken van de wedstrijden van RVVH en Slikkerveer. Je leest het dus allemaal bij de combinatieridderkerk.nl. En in de gemeentekrant De Blauwkei, de krant in krant, ook als je hem in de gedrukte versie ziet. Maar heb je die gemist, kun je altijd nog naar www.ridderkerk.nl, de gemeente Ridderkerk pagina's. En dan ga je naar het tabblad Actueel. En dan kun je hem ook lezen, digitaal weliswaar, maar het lukt goed. Kunstwerk De Zeemeermin op de golven. Dat is een mooie herinnering aan de strijd tegen water. Mooi verhaal om te lezen. Weer naar school toe, dus let extra op in het verkeer. Want met name de jonge fietsers, die moeten weer een beetje gaan wennen aan het verkeer. En dat ze van hun vakantietijd af zijn. En het spreekuur van de wijkbrandweer en de BOA's wordt gehouden op woensdag 2 september van 10 tot 12... in de brandweerkazerne in Ridderkerk. Het is de hoogste tijd voor...
1: Top 40 trio.
0: We zijn beland in week 35 van 1976. De top 3. Op nummer 3 Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart. Ging van 2 naar 3 in de vijfde week van 10 weken. Op 2 ABBA met de Dancing Queen. Ging van 4 naar 2 in de derde week van 20 weken. En op 1 nog steeds Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Die stond al op 1 in de zesde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers op 34. Saskia en Serge met Don't Tell Me. Stories, 8 weken genoteerd. En op 32 de groep Ferrari met Monza. Dat over een hond volgens mij. 10 weken genoteerd. En op 28 Erasmo Carlos met Chaka Mechanica. Zouden 5 weken in staan. Op 26 Lia Velasco met 5:05 p.m. Another Friday Night. Die zouden 9 weken in staan. Nederlandse dame. En op 24 Liverpool Express met You Are My Love. En die zouden weer 7 weken in staan. De hoogste nieuwkomer is op nummer 16 binnengekomen. Is er een van Pussycat. En dat is een smile waard. En die staat 10 weken in de top 40 in 1976.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 32.

0: was het meer voor vandaag de Sandwich Express. Straks is het Riddermatinee tijd met Ton van Bennekom. De Sandwich is er morgen weer. En dan met Aad Hogendijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Top 40 Trio. Nummer 16.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En na 16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio.
2: Goedenavond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
3: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1976.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond, 6 uur geweest. Je luistert naar Radio Ridderkerk en de komende 2 uur kun je gaan luisteren naar album muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 477, waar we begonnen met Baby Sovetti en Alluvia de Primavera, oftewel Springrain. Wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We gaan verder met Intermission en Peace of My Heart.

You're the Curved Air van het album Airborne in 1976 en Touch of Tequila. En daarvoor hoorde je Intermission en A Piece of My Heart. En we gaan verder met Ian Thomas, 1975 en Painted Ladies.

Je hoorde Manfred Mann en My Name is Jack uit 1968. En daarvoor hoorde je Ian Thomas en Painted Ladies. En we gaan verder met Neil Sedaka en...

Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. Tussen 6 en 8 uur. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je de Lotus Eaters en The First Picture of You. En daarvoor hoorde je Niels Sedaka en Laughter in the Rain. En dit is Steely Dan, Do It Again van het album Can't Buy a Thrill.

Je hoorde de Night Callers en Push That Feeling On. De laatste plaat van het eerste uur van het muziekdossier wordt er een van de Chaplin Band en Madman's Discotheque. En ik ben weer terug bij je na het nieuws en de reclame met nog meer albummuziek en all.

0: weten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
12: Jouw radio. Goedenavond.
13: Welkom terug bij het muziekdossier.
14: 1972.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En je weet het, wil je een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen dit tweede uur met PFM uit Italië en Celebration. En we gaan verder met David Bowie en Lulu en The Man Who Sold the

Je hoorde Lulu en David Bowie en The Man Who Sold the World, gevolgd door Kiki en Pearly en Patrick Moncherie. En dit is van het album Can't Buy a Thrill, Steely Dan en Rillin' in the Ears.

meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 bij het muziekdossier. Zo kun je luisteren naar Renaissance en Northern Lights, gevolgd door Savage Garden en Truly Madly Deeply. En we gaan verder met Kiki Die Band van het album I've Got The Music In Me, You Need Help.

0: out in the morning dew. Walk me out in the morning dew.
1: Bij ons hoor je de muziek die je nergens anders meer hoort.
2: Radio Ridderkerk.
3: Je luistert naar Radio Ridderkerk.

0: Je hoorde Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. En daarvoor de Kiki D-band van het album I've Got the Music in Me, You Need Help. En zo net hoorde je Al Stewart en Carol van het album Modern Times. En we gaan verder met Lisbeth List en Victoria.
1: 1970.

Je hoorde drie platen van Nederlandse artiesten. En achtereenvolgens waren dat Lisbeth List en Victoria. Gevolgd door de T-Set en Do It Baby. En zo net hoorde je Bojura en De Letter. En we gaan verder met Jeffrey Zwaar.

En tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 477. Waar ik kon luisteren naar die FS Whiteband en Caught the Love. De laatste plaat voor vanavond wordt er een van die Assembled Multitude en Tommy. Ik ben er weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. Mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan. Radio.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een

0: huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze. En dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
2: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
0: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel, Alderlisten. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderend? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.
2: Babes.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste Groepers Huilen Niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet

0: vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Harmo de Meijer,
2: Kruidvat,
3: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
3: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
2: Libera
3: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berkhoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berkhoutkozijnen.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannesbuldenstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van

0: 50. Nummer 50.
1: Seit 2000 Jahren.

0: viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Van harte welkom in het programma The Story of the Vinyljaren. We gaan een selectie draaien van de Tros Top 50 van 25 augustus 1983. En dat doen we de komende twee uur. En we begonnen op 50 en dat is Duff. En dat is Kondo Duze, I'm Shower Riet. En uiteindelijk zal deze single doorstijgen naar een eerste plaats. Maar dat deed hij ook in Duitsland, Oostenrijk en België stond hij op een eerste plaats. En uiteindelijk, ja, dat was een Oostenrijkse en een Duitse groep. En toen hadden twee vrouwen, Inga en Annette Humbel. En Jozef Prokopzig en Manfred Taugen. Ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik denk dat het verstandig is om gewoon weer een Engels artiest aan te gaan kondigen. Dat doe ik bij deze. Big Lock, nummer 48 van onze lijst. Die komt bij de Engelse zanger Robert Plant vandaan. En die was natuurlijk vooral bekend van Led Zeppelin. Het was de eerste single van zijn tweede soloalbum, The Principle of Moments. En het werd zijn eerste solohit met een derde plaats in de top 40. Het nummer bereikte een 11e plaats in de Britse singlecharts en een 20e plaats in de Billboard Hot 100. En grappig is nog dat geen van de woorden in de titel voorkomt in de songtekst.
3: Nummer 48.

0: Dat was Robert Plant op nummer 48. En één plaatsje gestegen naar nummer 45 zat de Belgische zanger van Italiaanse afkomst, Claude Bazotti, met het lied Madame. Het werd voor het eerst opgenomen in 1975 en opnieuw opgenomen in 1983. Het lied is in Nederland bekend geworden omdat hij veel werd gedraaid tijdens de uitzendingen van de Radio Tour de France toen die tijd. En toen nog op Hilversum 1. Bij Vroningen kwam het niet verder dan de tipperaden.
1: Nummer 45.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: De wijkbejaardenverzorgster is een aanwinst voor onze samenleving. We kennen het allemaal in onze omgeving bij mensen die ouder worden. Soms in problemen komen en het eten koken gaat steeds lastiger worden. En ook het schoonmaken van het huis wordt steeds meer een probleem. Een bejaardenverzorgster kan hier dan uitkomst bieden. Ze neemt bepaalde taken op zich, maar kan ook andere mensen inschakelen om hulp te bieden. Het is niet de bedoeling dat zij als een soort werkster wordt beschouwd die het zware werk kan doen. Ze kan wel proberen om vrijwilligers te vinden die kunnen ondersteunen bij bepaalde taken. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen of naar de dokter gaan. Als u denkt dat vind ik wel nuttig werk, meld u zich dan aan bij, als vrijwilliger bij een van de diverse instanties die dit organiseren. De doelgroep zal u er dankbaar voor zijn en ook uw eigen leven zal hierdoor verrijkt worden. Nu maar ook in augustus 1983.

0: Na de nieuwsflits draaiden we de nummer 1 uit de UK Single Charts Top 50 van 25 augustus 1983. Ja, en dat was Give It Up van Casey and the Sunshine Band, de Amerikaanse disco- en funkband die in 1973 werd opgericht in Miami. En Give It Up was de laatste hit van de band in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En in het Verenigd Koninkrijk was het ook hun meest succesvolle hit.
1: En we gaan weer verder met de Trost op 50. En nieuw binnen op nummer 44, de Amerikaanse reggae band Monjaka met het lied Code Monjaka. Geschreven door Errol Moore en bereikt uiteindelijk de vijfde plaats in de Trost op 50. En Engeland de 11e plaats. En Monjaka, opgericht in Brooklyn, New York, was vooral actief in de jaren 80 en begin jaren 90.
2: Nummer 44.

0: Onyaka deze week op hun 44e plaats in de Tros Top 50. En op nummer 41 vinden we de Future World Orchestra met Roulette. En uiteindelijk zal deze single doorstijgen naar een 30e plaats. Het was in totaal zijn er 7 singles opgenomen van deze groep uit Twente, want ze kwamen gewoon uit Nederland. En het was eigenlijk een duo, Robert Pot en Gerco Humpink. En in 85 zijn ze al gestopt, want toen hadden ze al ruzie met elkaar.
1: Nummer 41.

0: Ja, en dat klonk eigenlijk toch best heel grappig voor zo'n duo die ik helemaal niet kende, eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan vlug verder, want we hebben nog een heleboel muziek te draaien. En de volgende, dat is The Border van de Amerikaans-Britse band America. Het werd uitgebracht in juni 1983 als eerste single van hun album Your Move. En The Border was een internationaal succes, behaalde de 33e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ook in Nederland sloeg de plaat aan en bereikte destijds de 22e plaats in de hitlijsten. Het grappige is dat het bekend staat om zijn herkenbare saxofoonsolo. En die is ingespeeld door Raphael Ravenscroft. En die is dan weer te horen op Baker Street van Jerry Rafferty.
1: Nummer 39.

0: Dat was Amerika op nummer 39. En twee plaatsjes stegen naar nummer 37. Peter Koelewijn en zijn Rockets met het lied Een Hete Zomer. Hij had eigenlijk gisteren al geschreven kunnen hebben, denk ik. Want het is wel toepasselijk, de titel. Nummer 18 was de hoogstnotering. En in de Nederlandse top 40 was dat nummer 16. Het is door hem zelf geschreven en het staat op het album Tutti Frutti.
1: Nummer 37.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Zwemvierdaagse in de Fakkel en Dolfijn. Van 29 augustus tot en met 2 september wordt deze vierdaagse weer georganiseerd in zowel het binnen- als buitenbad. 4 avonden achter elkaar kan men binnen en maar ook buiten weer diverse baantjes zwemmen in beide zwembaden. Het is niet de bedoeling dat men hier probeert zo hard mogelijk te zwemmen. Op een normale manier proberen te bewegen met z'n allen is de insteek. De kosten bedragen voor abonnementshouders 3,50 gulden en voor niet-abonnementhouders 6 gulden. Na afloop van deze vierdaagse zijn er diverse activiteiten die men gratis kan bezoeken. Er zal bijvoorbeeld een kleurwedstrijd gehouden worden, maar ook een fotowedstrijd. Tot eind september moeten kleurplaten en foto's ingeleverd worden. Hierna wordt bekendgemaakt wie er een prijs gewonnen heeft. Ook al in augustus 1983.
2: De langspeelplaat.

0: Ja, zojuist hoorden we dan twee songs van de nummer 1 uit de UK Album Charts Top 100 van 25 augustus 1983. En dat waren het bekende geluid van Michael Jackson en de Jackson 5 met hun album 18 Greatest Hits. Nou, daar staan alle grote hits op, maar wij kozen voor twee kleintjes. De eerste was Doctor My Eyes, een nummer uit 1972, geschreven en uitgevoerd door Jackson Browne en hier gecoverd door de Jackson 5. En de tweede song was Happy, ook bekend als Happy Love Theme from the Lady Sings the Blues. En dat is een lied geschreven door Michel Legrand en Smokey Robinson. En voor het eerst opgenomen door Bobby Darin. En voor het eerst als single uitgebracht door hem op 23 november 1972. Toen een 67e plaats in de Billboard Hot 100. En het was overigens zijn laatste single die de hitlijst haalde. Michael Jackson haalde er in 1983 slechts een 52e plaats mee in Engeland.
1: En wij gaan weer verder met de Tros Top 50. En daar vinden we nieuw op nummer 35 Billy Joel met het zelfgeschreven lied Tell Her About It. Hoogste notering in de top 50 was nummer 25. In Engeland bereikte het de vierde plaats. In Amerika stond het zelfs één week op de eerste plaats. Het is een track van zijn negende studioalbum, An Innocent Man.
2: Nummer 35.

0: De Canadese New Wave groep Men Without Hats brengt in 1982 het album Rhythm of Youth uit. En daarop staat het lied The Safety Dance, dat in 1983 een wereldhit wordt. In verschillende landen bereikt het hoge noteringen. Zo bereikt het bijvoorbeeld in Engeland een zesde plaats en in Amerika een derde plaats. Maar in deze top 50 van 25 augustus 1983 van de Tros staat het deze week op een 34ste plaats en de hoogste notering 28. In de top 40 zou het nog een 29ste plaats bereiken en in de top 100 een 23ste. In Canada, hun eigen thuisland, een 11e plaats. Het lied, dat is eigenlijk een lied dat gaat over pogo dansen en dat dat niet veilig is. Want de zanger, Ivan Doroschuk, die het heeft geschreven, die werd de club uitgezet door een uitsmijter. En daar was hij niet zo blij mee. Vandaar de veiligheidsdans die hij heeft gemaakt. De videoclip is ook heel leuk om te zien met een dwerg Mike Eckmans. Hij speelt een nar. En hij is ook nog onherkenbaar te zien in wat Star Wars films. Flash Gordon, The Dark Crystal en zo. En als je nou denkt van, oh, ik zou dit lied nog wel eens op een andere manier willen horen. In 1984 bracht Weird Al Yankovic zijn album In 3D uit. En daarop staat een lied The Brady Bunch. Dezelfde muziek, maar dan over de comedyserie The Brady Bunch. En mocht het nou rockender willen zijn, dan moet je in 1996 het album Don't Stop van Status Quo hebben gekocht. The Safety Dance door Men Without Hats.
1: Nummer 34.

0: En de nummer 27 van onze lijst, dat is The Man Mountain. Bekende new wave single van de Britse band Bow Wow Wow. Het is afkomstig van hun tweede studioalbum, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. En in Nederland werd de single destijds verkozen tot alarmschijf en bereikte uiteindelijk een vierde plaats in de Tros Top 50. Het nummer kenmerkt zich door een herkenbare, opzwepende Burundi beats drumstijl van Dave Barbarossa en de energieke zang van de destijds nog jonge zangeres Annabella Lewin. Het nummer is geproduceerd door de bekende producer Mark Chapman en die kennen we ook van Blondie en Mutt bijvoorbeeld.
1: Nummer 27.

0: Lauwe Wouw op nummer 27. Tot zover het eerste deel van de selectie uit de Tros Top 50. Na reclame nieuws gaan we nog nu het hier door met deel 2. En we gaan er nu uit met nummer 26. En daar staat de Britse zangeres Hazel Dean met het lied Searching, I Got a Finer Man. Het is geschreven door Ian en Tony Stevens. Nummer 12 was de hoogste notering in de Top 50. En in Engeland was dat nummer 6. Tot na het nieuws.
1: Nummer 26.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort.

0: Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
3: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fishing,
4: Harmo de Meijer,
2: Kruidvat,
6: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
6: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
2: Libra
6: en Café Bonnes.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd.

0: Van harte welkom in het tweede uur van de Story of the Vinyljaren. We draaien een selectie uit de Trostor 50 van 25 augustus 1983. Ja, en we waren tot nummer 24 gekomen. En daar staat de Jamaïkse zangeres Marcia Griffiths met Electric Boogie. Het zou een van de grootste reggae hits worden die ooit opgenomen was. Ja, dat is niet te controleren natuurlijk. Maar in Nederland bereikte het een 21ste plaats, in de USA een 51ste plaats. Ze trad ook veel op met Bob Marley en de Wailers en met alle belangrijke artiesten die Jamaica rijk was.
1: Ja, en dan gaan we naar onze nummer 20, Vamos a la Playa. Een hele bekende Italo-disco-wereldhit uit 1983 van de Italiaanse duo Rigueira. Hoewel de vrolijke melodie en de Spaanse titel doen denken aan een onbezorgde strandvakantie, verbergt het songtekst een extreem duistere boodschap over een atoomoorlog. Het nummer werd op 5 mei 1983 uitgebracht als tweede single van hun debuutalbum. Het bereikte de eerste plaats in Italië, tweede plaats in de Nederlandse top 40. En het Spaanse Vamos a la Playa, dat betekent eigenlijk we gaan naar het strand. En de tekst omschrijft een strandbezoek vlak na de ontploffing van een atoombom.
2: Nummer 20.

0: Dat was Vamos a la Playa op nummer 20. En resteren van 37 naar nummer 18, de Stray Cats, met het lied Si 16 plus 17. Nummer 10 was de hoogste notering. In Engeland was dat nummer 29 en in Amerika was dat nummer 5. Het is de eerste single van het album Rant and Rave with the Stray Cats. En het is geschreven door Brian Setzer.
1: Nummer 18.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: De Jongs Bijenkorf is per 1 augustus overgenomen door Stichter. Het was vele jaren een bekende winkel in het centrum naast Radio Modern. Maar mevrouw de Jong heeft besloten de zaak over te doen aan de firma Stichter uit Rotterdam. Daar hebben ze al 3 winkels, maar de winkel in Ridderkerk kunnen ze nog best bij hebben. Mevrouw de Jong verkocht jarenlang alle mogelijke huishoudelijke apparaten en dingen die men in huis kan gebruiken. Stichter gaat dat ook doen, maar meer in het luxe segment. De nieuwe eigenaar geeft absolute garantie op al zijn artikelen. Bij thuiskomst blijkt dat er een kleine beschadiging aan zit, wordt dit zonder commentaar retour genomen. Volgens Hans Stichter, de nieuwe 34-jarige eigenaar, moet de klant erop kunnen vertrouwen dat er optimale voorlichting wordt gegeven en dat ze altijd terug kunnen komen als er iets niet duidelijk is. Het bestaande personeel blijft voorlopig actief in de winkel, maar ook mevrouw de Jong blijft voorlopig actief in de winkel. De komende maanden wordt zoveel mogelijk de oude voorraad verkocht met flinke korting. Dus sla uw slag, maar wel in augustus 1983.
2: American big hit, ready to rock it. Billboard Hot 100.

0: Na de nieuwsflits hoorden we het nummer 1 uit de Billboard Hot 100 van 25 augustus 1983. Every Breath You Take. En dat is de grootste hit van de Britse rockband The Police. Het werd in 83 uitgebracht als de eerste single van hun succesvolle vijfde en laatste studioalbum Synchronicity. En hoewel het nummer wereldwijd vaak als een romantisch liefdesliedje wordt gezien en zelfs op bruiloften wordt gedraaid, gaat het eigenlijk over jaloezie en bezitsdrang. Sting schreef het nummer na de turbulente scheiding van zijn eerste vrouw.
1: In de Trots op 50 vinden we op nummer 16 de Braziliaanse toetsenist Sergio Mendes met het lied Never Gonna Let You Go. Het lied is geschreven door Barry Mann en Cindy Weil. En het lied wordt gezongen door Joe Pelucci en Lisa Miller. Nummer 16 was ook de hoogste notering in deze top 50. En Amerika bereikte de vierde plaats in de Billboard Hot 100.
2: Nummer 16.

0: Sergio Mendes deze week op een 16e plaats. En dat was ook gelijk de hoogste notering. Ja, en nummer 13 vinden we Mike Oldfield met Maggie Reilly. Moonlight Shadow. Het werd zijn grootste hit die hij ooit gemaakt heeft. En dat deed hij natuurlijk in samenwerking met de Schotse zangeres Maggie Reilly. In Nederland bereikte hij als hoogste notering een 2e plaats. In Engeland een 4e plaats.
1: Nummer 13.

0: waren Mike Oldfield en Maggie Reilly. Onze volgende, Love Blonde, dat is een hitsingle van de Britse popzangeres Kim Wilde. In juli 1983 uitgebracht en het nummer is door haar broer Ricky en vader Marty Wilde geschreven als een ironische knipoog naar Kims eigen imago als sexy blonde vlam. De song leunt sterk op een jazzy popgeluid met een prominente hoofdrol voor saxofonist Gary Barnacle. En het was de eerste single waarvoor Wilde een speciale verlengde 12-inch versie uitbracht in het Verenigd Koninkrijk. In de Tros Top 50 bereikte de single de 10e positie. En de videoclip en tv-optredens, zoals bij Top of the Pops, versterkten de sfeer van het nummer. Wilde droeg hierin een opvallende, strakke, zwarte leren jurk om het contrast met haar blonde haren nog extra te accentueren. En hier dan Love Blonde.
1: Nummer 10.

0: was Kim Wilde op nummer 10 en gestegen van 13 naar nummer 9 de Britse groep 10cc met het lied Feel the Love. Het is afkomstig van de 9e album Windows in the Jungle. Het was een Veronica alarmschijf op Hilversum 3 en bereikte in de Tros Top 50 de 8e plaats en in Engeland de 87e plaats in de UK Single Chart. Het is geschreven door Eric Stewart en Graham Coltman.
1: Nummer 9.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Kom zelf uw eigen appels plukken. Vrijdagmiddag en zaterdagmorgen kunt u zelf uw eigen appels plukken op de hoek Rijksstraatweg Nolwijk in Rijsoord bij de firma Huizer. Ze hebben 7 verschillende rassen appels staan. De keuze is aan u welke u de lekkerste vindt. De appels heeft u vers van de boom en tegen een zeer schappelijke prijs. Een buitenkans om een flinke voorraad in te slaan. Ze zijn heerlijk sappig en zitten boordevol met vitamine. Als u de appels geplukt heeft, kunt u deze afrekenen in de schuur waar u ook gratis koffie kan nemen. Waarschijnlijk komt u ook nog allerlei kennissen tegen die al een hele tijd niet gesproken heeft. Zo wordt fruitplukken een zeer gezellige bezigheid, maar wel in augustus 1983.
2: De langspeel.

0: Ja, na de nieuwsflits draaiden we de nummer 1 uit de Billboard Album Top 200 van 25 augustus 1983. Ja, en dat was wederom The Police, maar nu met twee songs van hun album Synchronicity, maar dan echte albumtracks, dus geen single hits. En we hebben gedraaid Mother, het was geschreven door bandlid Andy Summers, en Miss Gradenko, geschreven door Stuart Copeland. En ik moet eerlijk zeggen, hier in de studio waren we niet onverdeeld gunstig in onze beoordeling van deze beide nummers.
1: In de Tros Top 50 is van 4 naar nummer 7 gezakt de Zweedse zangeres en ABBA-lid Agnetha Valskeur met het lied Wrap Your Arms Around Me. Nummer 4 was ook de hoogste notering in de Tros Top 50. In Engeland was dat nummer 44. Het is ook de titel van haar 7e studioalbum en het eerste Engelse album, Engelstalige album. En het lied is geschreven door Mike Chapman en Holy Night.
2: Nummer 7.

0: Anjeta deze week op een 7e plaats. Ja, en we gaan naar nu naar nummer 6 toe. Daar vinden we Rita Coolidge met All Time High. Het is een beetje vreemd dat ze deze titel aangegeven hebben. Want het is van de James Bond film Octopussy. En John Barry had het geschreven. En dan zou je verwachten dat de titel Octopussy is. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar uiteindelijk zou deze... Was dit de hoogste notering voor Rita Coolidge, een 6e plaats. In Engeland zou het tot een 75e plaats komen. In Amerika een 36e plaats.
1: Nummer 6.

0: En dat was All Time High van Rita Coolidge. En dan gaan we verder met Dolce Vita van de Italiaanse zanger Ryan Paris. En dat is dan weer de artiestennaam van Fabio Roscioli. En het is een van de bekendste Italo-disco-hits uit de jaren 80. En in de zomer van 83 bereikt de plaat de hoogste regionen van de hitlijsten in heel Europa. Waaronder een eerste plaats in de Nederlandse top 40 en de Tros top 50. En voor Ryan Paris bleef het helaas bij dit ene gigantische succes, waardoor het nummer bekend staat als een klassieke one-hit wonder. En het is tot op de dag van vandaag een vaste waarde op ethisch feesten.
1: Nummer 5.

Ja, u heeft in de afgelopen twee uur kunnen luisteren naar de story of de vinyljaren. We draaiden de selectie van de Tros Top 50 van 25 augustus 1983. En we gaan nu nog afsluiten met de nummer 1 natuurlijk. En dat is Bedien Stenberg met Rondo Rusa. En dat stond maar liefst 3 weken op de eerste plaats. Niet in andere landen genoteerd. Maar het was een bewerking van de Italiaanse componist Saverio Mercante. En origineel heet het stuk Concerto in E mineur. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardinger precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Op camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.